0: This is CIM, your community radio station, bringing good news to Northern Canada's people.
1: Hallo, uit die Schwester Irene. Ik lood die een paar minuten tijd te nemen om even aan zijn gezondheid te reden.

Christene maak ons eie aanvaarlis vir hoedskrift. Waar weet man of man hoedskrift haft? De tekens God beobachte en een paar zaken zijn zeer wichtig te weten. Wanneer de hoedplaken zich schwind veranderen of geraten worden. Wanneer de niet heilen en feier werd. Wanneer de vorken bladen. Met zo'n plakke is dat om best naar een hoedspecialisten te gaan. Een proefstuk, een biopsie, nemen, laten en dat dan onderzoeken laten. Wat kan de dokter daarmee doen? Wanneer deze tweede hoedschrift bol behandeld wordt, dan is de vorken goed uit te heilen. De hoeddokter wordt behandelingen verschlonden, zoals kalde vrierende flüssigheid, nitrogen, die man op de hoed spritzen deed om dat te vrieren, dat die zo eine werd en dan is dat geheild. Operationen, dan wordt de schrift ook ruggesneden en manchmal moet man ook hoedverplantingen maken. Bestrolingen worden ook gebruikt. Al dit is daarvan afhängig, hoe lang de hoedschrift al gewassen heeft, zodat het zeer wichtig is dat man dat beter eier als loter behandelen laat. De behandelingen zijn zeer zodat zelfs verbeterd de hoedschrift. We lezen nog een Bibelvers in Psalm 17, 6 en 8. Ik roep die aan, o God, wilst du worst mij heren? Hörst nu mij en heer mijn gebed. Bewaar mij zo als een tschetje im oog. Versteck mij im schatten in je diene Pflichten. De psalmist David bet hier einfach so als een ängstliche kleine Kind, want dat zich bij zijn vader en vertrouwe versteckte deed. Wie dürfen auch mit unserem Heiland über seine Krankheiten und Angst reden? So als ein Kind. Wir beten noch. Uns Vater im Himmel, dort ist einfach auch zum Angst vor hier auf dieser Erde. Da ist so viel Not und da ist so viel Angst. Wir beten besonders für die Kranken, die damit Hutschrift zu tun haben. Wir beten, dass sie die rechte Hand finden, en dat deine heilende hand Eva aan is. Haar onze körperliche nood is niet immer onze geraadste nood. We beden besonders ook voor die wat met angst te doen hebben. Haar help aan te verstaan dat du aan schützen wilst. We danken die dat du bij ons alle tijd bist. Amen. Dat nächste Mal reden we wieder Eva Hutschrift en Verbeung. Ab war da hier.